0: Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip

0: bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot

0: bij elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, het is 9 minuten over 8 alweer op deze zaterdagmorgen 2 mei. Het is 2 mei. Het is alweer mei. De R is uit de maand, dus het mooie weer kan beginnen. En dat klopt ook wel, hè. Gisteren was het hemelsmooi weer. Hele dag blauwe lucht en hoge temperaturen. Ja, zo moet het zijn, hè. Alhoewel, vanavond dan komt er wat onweer deze kant op. Begint dan in Zeeland en zo. En dan trekt het noordwaarts. Noordwaarts, inderdaad. Nou, we begonnen deze show in ieder geval met Oliver uit de 60s. Met Good Morning. Starshine. Ik dacht het is Sunshine, maar het is Starshine. Nou, dat dus, hè. Zeg welkom bij Opstaan met Hans. Goedemorgen. En we gaan even terug naar de 80s nu met Jackie Graham. Met toch wel een van haar mooiste nummers, vind ik tenminste. Hij heet namelijk Breaking Away. En straks nog een beetje oude disco. En ook zie je ook nog de Dutch Beat College staan. En er is een liedje over piraten, radiopiraten en zo. Dat is ook wel even leuk tussendoor, hè. En ik zie Zep uit de 80's. Komt ook nog. Met More Bounce to the Ounce. Goed zo, nou hier is Jackie Graham en nogmaals, goedemorgen op Golden Oldies Radio.

0: Ja, vergeet het niet. You are beautiful. Leuk dat je luistert naar Opstaan met Hans. Je hoorde net Chic met You are beautiful. En daarvoor Jackie Graham. Volgende nummer is een beetje een bijzonder nummer eigenlijk wel. Het is een beetje een raar en obscuur nummer. Ach ja, moet ook een beetje kunnen in de ochtend, hè. Om een beetje wakker te worden. Lukt ook wel met Chic, denk ik. maar eerst even een promootje waar je eventueel waar wat informatie in staat over waar je eventueel een berichtje heen kan sturen en zo. En daarna dus dat heerlijke nummer van The Dutch Beat College.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06 122

Ounce to the Ounce. Ja, inderdaad zeg, een beetje boogie uit de 80's, zoals deze ook. Wanda Walden, Don't You Want My Lovin'. Ach, vooruit dan maar weer, hè.

0: Wendell Walden. Ja, echt waar. Met Don't You Want My Lovin'. En daarvoor het bizarre nummer toch wel, hè? Van Zep, ook uit de 80's, met More Bounce to the Ounce. En daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in. Het is trouwens bijna 15 graden hier in Groningen. En het is 9:03 in de ochtend. Goedemorgen nog. En volgende nummer komt uit de begin 90's. Ook wel een beetje bijzonder nummer eigenlijk. Hij heet namelijk A Roller Skating Jam Named Saturdays. En het is ook zaterdag, dus dat komt mooi uit. Hij komt uit 91 en daarvooraan hoor je nog een promootje wat toen de tijd geschikt was voor de radio. Ja, echt waar. Nou, dat dus, hè, 15 graden. Vanavond een beetje noodweer in Groningen en iets eerder in het zuiden des lands. In ieder geval, hier is De La Soul op Golden Oldies Radio.
1: De zon komt op, de radio gaat aan. Dit zijn de hits van Golden Oldies Radio.

The Sun of Jamaica. Nou, gisteren dus The Sun of the Netherlands. Met als gevolg dat er weer wat natuurbranden waren en dergelijke meer. Maar nou vanavond zal het wel afgelopen zijn met al die regen en noodweer en zo. Blijft spannend altijd, hè? Code geel. We hadden net een uit de 80's, nu eentje uit, wat zal het zijn, de 90's denk ik, hè? I'll Be Missing You. Dat is dan met Diddy. En Diddy doet dat samen met Faith Evans. En die hoor je zo. En de Pet Shop Boys komen ook nog even langs. En Jonas Brothers. Dat is zo'n beetje ook het enigste iets nieuwere nummer hier in de show. Die komt straks ook nog. En dat is allemaal nog in het eerste uur van Opstaan met Hans. Hey, goedemorgen. En dit is Diddy.

West. Go West. En ondertussen is Patrick Drus terug in de tuin bezig. Heel druk, ja. Hij heeft er mooie muziek bij, denk ik. Net als de volgende uit de 60s. Dit is Susan.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, wat die files betreft, dat klopt inderdaad. Er zijn wel een paar afsluitingen en of omleidingen. En één daarvan is op de A2 Zethogebos richting Utrecht, tussen Everdingen en Oude Rijn. Wegwerkzaamheden. Maandagmorgen, dan is het weer klaar. Net als ook op de A7 Groningen richting Heerenveen, tussen Hoogkerk en Industriegebied Westerpoort. Ook werkzaamheden. En op de A9 Amstelveen, Alkmaar. Tussen Velsen. Oh ja, Velsen. En Beverwijk Oost. Die is ook dicht dus. En is ook maar tijdelijk maandagochtend weer open. Dat zijn dus gewoon wegwerkzaamheden. Kan ook, hè. Maar geen files dus. Weet je wat je ook horen wilt? Denk ik op een hele lange zomer. En na het eind van zo'n lange zomer. Of tijdens een lange zomer. Zijn de Isley Brothers met Summer Breeze. En die hoor je nu op Golden Oldies Radio.
2: Keep it classic this Saturday on Golden Oldies Radio.

Summer Breeze, Isley Brothers op je radio. En is het tijd voor een beetje André Hazes, dacht ik. Zo heb ik het nooit bedoeld. Dat is de titel. Het is 4 minuten over 9 op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio.

gracious great balls of fire. Great balls of fire.

0: Gloria Gaynor maakte 13 minuten over 9 op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio. In het programma Opstaan met Hans. En net hoorde je ook nog Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Dat is geen lang nummer, 1 minuut 50. En daarvoor nog natuurlijk André Hazes met Zo heb ik het nooit bedoeld. Ach ja, Hazes, ja, ze zeggen wel eens, hè. Hazes is de basis. En net hoorde je dus Gloria Gaynor met een van de grootste hits, Never Can Say Goodbye. En die Gloria Gaynor, die is inmiddels ook al 82 jaar. En Still Breathing. Nou, mooi toch, hè? Het is redelijk zonnig nog in Noord-Nederland. Ik zat eens even te kijken, hè, op die weerapps en zo, maar... Er zou eerst heel veel bewolking aankomen, maar daar is ook bijna niks van over. Dus we gaan het zien, we gaan het zien. Je kan trouwens ook een appje of een mailtje sturen. Luister maar eens en daarna hoor je de FBI Project.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122...

hoorde Anita Meijer hier op Golden Oldies Radio. Daarvoor nog de FBI Project. En Anita Meijer, hè, die is inmiddels ook al 71 jaar, maar ze treedt nog steeds op. En als je benieuwd bent wat het kost als je haar een half uurtje laat optreden op je verjaardagsfeestje of zo. Dat ligt zo rond de 7000 euro. Maar er zit dan ook tegelijkertijd de Buma-rechter bij in en zo. En ze neemt geen band mee. Ik denk een laptopje met de muziek en zo. En dan gaat zij leuk zingen. Leuk, hè? Anita Meijer, tijd voor een beetje rock and roll uit het verre verleden dan. Het is 24 minuten over 9 op deze zaterdagochtend 2 mei. Gisteren was het 1 mei en was het dag van de arbeid. In België hebben ze er vrij, Nederland niet, hè? Jammer toch weer. Straks nog Bad Company. Met ook wel een bekende hit van hun. En Beyoncé zie ik ook nog staan in de player. Maar eerst dus Ray Charles met Hit the Road Jack. Hit the Road Jack. Hier is Ray Charles op jouw radio.

Beyoncé hoorde je op Golden Oldies Radio uit de Zero's, tezamen met Jay-Z. En nu gaan we terug naar de 70s voor een beetje positieve vibration. Dit was vertolkt door Bob Marley en de Wailers. Hij komt uit 1976, straks ook uit 76, BZN. Leave it.

Deze dame bestaat uit de 70s. Summer Night. Ja, weerbericht. Het is een beetje, ja, in de loop van de dag komt er toch wat regen nog aan. Zag ik net staan. En in het noorden is het eerst nog een beetje zonnig. In het zuiden tijdelijk meer bewolking. En er valt dan ook nog wat regen, onweersbuien en zo. En vanavond komen er nog meer. In de loop van de nacht wordt het wel droog trouwens. En morgen, ja, een beetje van alles wat, hè. Beetje zon, beetje kans op een buitje ook. Dat is overal zo. En volgende week wel wat koeler, maar wel ietsje beter weer. En soms een buitje, wel een beetje zon soms. Kortom, echt lenteweer in Nederland. Je hoorde net BCN dus en daarvoor Bob Marley en de Wailers. Met een beetje positive vibration. Milky nu met Just The Way You Are. En dat allemaal in het programma Opstaan met Hans hier op Golden Oldies Radio.

0: Here we go. Dat was Milky uit 2026. Ja, toch wel wat nieuwe muziek, hè? En nou, veel nieuwe muziek is niet zo heel bijzonder, maar ik vond deze eigenlijk best wel lekker klinken ook. Ik denk van, die gooien we erin. Just the way you are was dat. Straks nog Quincy Jones en Pharrell Williams. En zo gelijk Positive K. En die komt ook uit de 90s. Hier gelijk achteraan trouwens komt Koffie met Rens. Begint om 10 uur en hij is klaar om 12 uur. En dan gaan we lekker koffie drinken met Rens hier op Golden Oldies Radio. Volgende nummer is dus van Positive K. Inderdaad, uit de 90s. En ze wil een man of ze heeft een man, dat weet ik niet. Dan gaan we zo even luisteren. Je luistert trouwens naar... Waar luister je naar?
1: Word wakker met de beste hits van Opstaan met Hans.

Trouwens, meer informatie over de programmering van Golden Oldies Radio. Die staat op goldenoldiesradio.radio. Nee, goldenoldies.radio. Dat is een, ja, beetje verwarrend soms, hè. Dit is Quincy Jones. Ene laatste nummer. I Know Corrida.

0: heel erg bedankt voor het luisteren weer naar Opstaan met Hans op deze 2e mei. Het was trouwens de tweede aflevering, hè? Volgende week de derde. En dan ook weer van 8 tot 10 op het mooie Golden Oldies Radio. Veel plezier met Rens Zo. Ik denk ook wel dat hij weer heerlijke koffiemuziek heeft. Ik denk het wel. Ik pak er zo ook even een lekker kopje koffie bij. We gaan eruit met Pharrell Williams. En je weet welke, hè? Hij heet natuurlijk Happy. Hey, tot volgende week.
1: Golden Oldies. Making your Saturday shine since forever.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Zijn we weer best lui. Het is weer zaterdag 10 uur. En tussen 10 en 12 zijn we van de partij op de koffie met Rens. Of Rens op de koffie, Rens bij de koffie. Kan mij natuurlijk helemaal schelen. Trouwens wel leuke reacties gehad afgelopen week in de mailbus. Vind ik leuk, jazeker. Dus als je nog meer wil reageren, vinden we leuk met liedjes. Herinneringen van liedjes. Kom maar door. Rens Apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dus Rens Apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Als je daarheen jast, dan komt het allemaal dik voor elkaar, jongens. Er is zelfs een vraag van dat liedje wat je doet aan het begin. Wat is dat voor een leuk deuntje? Nou, dat ga ik even opzoeken voor je. Dat zal ik dadelijk melden aan je. Dat komt helemaal goed. Dat gaat helemaal goed komen. Weinig woorden, veel liedjes. Wat dacht je van deze?

0: Daarvoor hadden we Banderas of Bandereras. This is your life. Ook zo'n lekker danceable liedje. En we gaan wat meer danceables draaien deze twee uurtjes. Dus het is 10:50 inmiddels. Goedemorgen als je erin geschakeld bent.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio. Feel good classics, Golden Oldies Radio.
0: Dit is wel leuk, dit, hè? Bandje heet Baseline. En daar zit de zanger in van Kaartje Koekoe. Ja, Limal. Wat een verhaal, man. Ik kwam hem tegen in de platenkast en denk, hé, wat is dit ook alweer? Nou, dit dus. Goedemorgen.

Ik vind dit mooi. Carolyn Goodbye hoorden we. En daarvoor John Paul Young, Lost in Your Love. En daarvoor die hele leuke van Johnny en Martin Derry. En dat liedje, nee, van Martin Derry. Dat liedje heette Johnny. En wie is daar? Onze man Cornelis. Onze Noah bij zijn been het zwembad gekregen van de week. Beetje opletten. Dit is leuk, dit is lekker. Deodato, B-kantje van SOS Fire in the Sky. Luister mee. Tot 12 uur op de koffie.

typisch bandje voor de jaren 80. The Wire Brothers van de Cross That Bridge. Nu een keer van het digitale schijfje, want die vinylschijf die was echt zo ranzig slecht dat je de A en de B kant door elkaar heen hoorde. Dus dat was echt een no-go, zou ik maar zeggen. En daarvoor hoorden we nog It's a Material, we hoorden Prefab Sprout, Looking for Atlantis en daarvoor dat hele lekkere

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu.

blijf hem leuk vinden en ik blijf ze mooi vinden, die muziek van Barbara Dixon wat dat betreft. En daarvoor hoorden wij nog eventjes Tracy Ullman, Breakaway in the Quick and the Rhythm of the Jungle. En nog veel, veel meer leuke oude deuntjes. Bubbles zie ik voorbij komen, Nothing, Gilbert and Sullivan, The Bar Brothers, Joya en nog veel meer.

over energieke platen gesproken, beste mensen. Fantastisch. De Fix en Wesker, begin jaren 80. Ik heb dit gedraaid, grijs gedraaid en nog veel grijzer. En tussendoor, Steve Winwood, Night Train, Michael. Was dat met Mandalay en wat hadden we nog meer voor ons? Cowboys and Angels van George Michael. Ja. En dit is ook zo'n lekkere deun. Human League en Human. Tot 12 uur op de Koffie met Rens. En het is weer voorbij. Nog een klein kwartier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwak achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Hatsflats. Was dat een leuke plaat of niet? Urban Heroes hoorde je uit 1981. De band kwam eind jaren 70. Uit Nederland, uit Den Haag. Haags bandje. Superleuk. Beetje onder invloeden van ska. Middagmaal met Van Roosendaal tot 4 uur vanmiddag. Nee, 2 uur vanmiddag.

Het origineel kwam uit 1980 door Cher Jenkel. Ook leuk. Maar ik als trouwe discofan was toch wel weer gecharmeerd van I Know Corrida van Quincy Jones. Quincy Jones, heel beroemd. Zoveel nummers geproduceerd en zoveel nummers gearrangeerd. Hij is anderhalf jaar geleden helaas op 91-jarige leeftijd overleden. En de man heeft ook heel veel liedjes gemaakt, waaronder ook die van Michael Jackson. When I met you, drunk.

Radio. Elke zaterdag en donderdag van 12 tot 2. En ga maar even op rug zitten. Kom maar, ga maar even zitten. Spreid je armen. We duiken de zon in, genietend. Dit is ABBA, hier is Eagle.

0: En wij als we afvragen, wat zou die daar nou toch mee bedoelen? Feel like making love. Ja, hij zegt dus echt feel like making love. Wat bedoelt hij daar nou mee? De auto wassen? Misschien plaatjes draaien?
1: Wat jij wil?
0: Bad Company hoor je op Connolly's Radio. Straks na 2 uur Raymond Kersten. Wat een stem heeft die man, hè? Oh, een beetje jaloers op wel. Dit is Lindisfarne, Run for Home.

lijkt me toch dat je daar knap moe van wordt. Lindisfarne heeft het wel heel goed thuis. Run for home. Nou, gaan we lekker snel dan. Dames en heren, ik heb het al vaker gezegd in dit programma. Vorige week geloof ik nog. Er zijn Nederlandse zangers, die wel eens liedjes jatten uit Frankrijk. Ja, Franse chansons. Mag jij raden welke dit is?

En waar was jij toen deze plaat er net was? Ik weet het wel. Ik was op vakantie in Spanje en ik zat daar ergens in een discotheek. Ik was 14. Kun je nagaan. 14. Patrick Juvet hoorde je met Got a Feeling. De man komt oorspronkelijk uit Zwitserland. Maakte veel Franstalige liedjes en vanaf midden jaren 70 discoplaten. Oh, lekker is dat zeg. Dit is trouwens ook lekker. Allemaal lekkere platen hier op Golden Oldies Radio. Doe me trouwens even herinneren aan Tweede Pinksterdag. Dan hebben wij de top 100 van vergeten platen. De top 100 van vergeten liedjes. Zou deze er ook in zitten, denk je? Beetje de Motown sound. Dit zijn de OJ's Backstabbers.

най-е добре. Ik vind je al leuk en mooi zoals je bent. Vind je niet? Het eerste verveers hoorde je met Change hier op Golden Oldies Radio. Ik moet zeggen, door de jaren heen zijn ze er nou niet echt heel veel knapper op geworden. Oh jongens, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. En aan de andere kant van 1 uur ben ik terug. Is het nou Patty?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden tussen Culemborg en knooppunt Everdingen reken op 10 minuten vertraging. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug ook hier 10 tot 15 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein, 10 minuten door wegwerkzaamheden. En de A76 Geleen richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

praten over 1979. Ik was toen net met een werkweek in Vlissingen. Weet ik het goed? Ongelooflijk, hè? M, oftewel Robin Scott, hoorde je met popmuziek. Leuk nummer. Beetje ook zo'n vergeten plaat, hè? Zo'n vergeten liedje. Hey, welkom terug met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. Met alleen de lekkerste platen natuurlijk. Dat hoor je hier op Gold Oldies Radio. Dit is Miss Wonderful.

Oh, wat konden deze twee prachtige liedjes maken. Simon & Garfunkel met The Boxer. De Forum is Wonderful van Wally Tax. Vladimir Tax, zo heet hij het echt. Hij is niet zo oud geworden. Hij is maar 57 jaar oud geworden. En die Vladimir Tax. Wally Tax dus uit Amsterdam. De volgende plaat draai ik even speciaal voor mezelf. Jongen, wat een muzikale fruitman zeg, dit. Eagles zijn hier, The Last Resort.

wat een prachtige platen toch, hè? Kippenvel tot overmorgen. Hadden ze juist The Last Resort van de Eagles. Ook zo'n waanzinnig mooi nummer is dit How Many Lies van Spandau Ballet. Van de LP Through the Barricades. Tja, je zou toch bijna geen hap door je keel kunnen krijgen tijdens de middagmaal met Roosendaal. Lekker swingen jongens, cool in the game.

Nou, Supermax, hartelijk bedankt. Ik ga jou de deur wijzen, want dit nummer duurt 8 minuten. Dat is erg gezellig, maar ook wel een beetje erg lang, Supermax. Dus Love Machine hoor je. Dat is wel heel leuk. Ik heb hem gejat.

maar krachtig. Plaatje duurt toch geen 2 minuten, weet je dat? Wat een afwisseling hier, hè? Lyrics, Kaya-akkoordje. Prachtige muziek. Je luistert naar de Golden Oldies Radio. Tot 2 uur vanmiddag met Frank van Roosendaal, middagmaal. Daarna Raymond Kersten. Met Kersten Classics. Ik zal je zo wel even vertellen wat er nog meer komt op deze zaterdag. Eerst genieten van Uncertain

0: zeg nou zelf. We draaien toch prachtige pianomuziek. Een Sutter Smile hoor je van de 1982 was het vroeger bij. Najaar van 82 toen dit leuke liedje uitkwam. Middagmaal was het van Roosendaal. We hebben het item gejatte chansons of gestolen chansons. Er zijn dus Nederlandse zangers heel makkelijk hun zak aan het vullen met het nazingen van Franse chansons. Luister maar eens even. Dit liedje kwam in 1979 uit en in 1985 maakte André Hazes daar zijn nummer van. Oh-oh. Maar natuurlijk vinden wij de Franse uitvoering veel leuker. Doe me denken aan de vakantie, nietwaar? Salvatore Adamo.
1: Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour.
0: Is een Belg trouwens.
1: C'est

Het was ooit een televisieprogramma in 1959 op de Engelse tv. Maar Cool for Cats, Squeeze hoorde je. En die hebben het dan over een jeugd. Ze voelt zich zeg maar zo jong als katten. En ja, een heel grappig liedje geworden. Squeeze dus met Cool for Cats. Het hoort eigenlijk een beetje bij de vergeten plaat top 100. Kijk eens even op Facebook. Zoek dan even naar Gor, Golden Oldies Radio, vergeten plaat top 100. Er staan zoveel leuke tips en mooie herinneringen qua liedjes. Tweede Pinksterdag hier op Golden Oldies Radio. Nusjes!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

luistert nu naar Kersten Classics. Je bent net op tijd, want we gaan beginnen. Afgelopen maandag kreeg ik bezoek aan de deur. Hij zou vandaag nog terugkomen om Tom Poeser te brengen, want die was hij vergeten. Nou ja, we

prachtig. Ja, zeker. Hey, zet je paraplu op, want het regent hier onophoudelijk aan prachtige melodieën. Ja, alle luisteraars in Nederland en heel Europa wil ik begroeten. En dank voor de berichten, de vele, via de socials. We gaan luisteren naar de gebroeders Gibb, jazeker. De Bee Gees en Nights on Broadway.

Bunker. Ze wordt gehouden, ja. Hij heeft de tompoes gebracht. Oh, lekker hoor, dankjewel. Ja, zeker. Degene die mijn Facebook in de gaten houden, die weten waar het over gaat. Dus dan moet je maar even kijken naar Raymond Kersten op Facebook. We gaan luisteren naar een prachtige van Chris de Burg en de Lady in Red.

sterren van de popmuziek hoor je hier regelmatig langskomen. Zoals deze, ja, een prachtband met prachtige songs. The Little River Band. Dubbel het heet It's a Long Way There.

Ja, vooral dat gitaarwerk. Ik weet niet wie die solo-gitarist was. Ik heb zitten kijken net op Google, maar ik zie allerlei namen verschijnen. Als jij het weet, mag je met mij schrijven. Hey, ik heb tijd voor even een drinkpauze.

the Beach, ja, van Chris Rea, inderdaad. Ja, ja, zie het voor je, ja, met je blote voeten in het zand. Ja, een tas vol met broodjes, lekkere koele drankjes. En onder je ook zo'n parasol en in je handen twee lichtstoelen. Ja, heerlijk, ik kijk er naar uit. Always feel good. Gouden herinneringen, ja, die halen we lekker op met deze groep. Heel bekend. Voor de mensen die net zijn afgestemd, hartelijk welkom. Dit is Golden Oldies Radio en hier is voor jou Smokey.

die we hadden. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

is toch wat, hè? Peter Koelewijn. Hij is inmiddels alweer 85 jaar. En hij was vroeger ook DJ bij Radio Luxemburg. En in Hilversum, ja, veelzijdig. Hij kan er van alles van.

weet de geschiedenis niet precies, maar het is maar er één geweest. Ja, en de volgende, het is ooit een team geweest van een film. Een martial arts film. En de film heette The Man from Hong Kong. Hier is

Zoals wat hij zei. Een oude bekende, hohoho, van heel lang geleden, van Woodstock. Niet dit nummer hoor, maar toen al bekend, ja zeker. Hey mooi, dit nummer, dan moet je eens op die tekst letten. Ja, Joe vraagt of ze zo'n beetje alles wel uitdoen. Nou ja, zeg, luister zelf maar.

lekker het weekend, ja. Ik weet niet of je aan het doen bent, of je aan het klussen bent, of de boodschap aan het uitladen bent met de radio aan. Heerlijk, hè, die zaterdag klussen. Ja, ik weet er alles van. Hey jongens, we gaan luisteren naar de Eagles. Het nummer dat heet The

opgelet. Hij doet wat rustiger aan en hij piekert niet meer zo. Misschien is dat een goede tip voor enkele van ons. We gaan afscheid van je nemen. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar Bram Liefdink. Die gaat het van me overnemen. Dat programma, dat heet Liefdink is los. Jazeker.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwak achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ik zat een tijd geleden eens een keer een aantal oude edities van de Avondspits terug te luisteren. Waaronder eentje uit 1988. En daar zat dit nummer in. En wat was dat een goede ontdekking, zegt John Cooker Mellencamp. Check it out, hoor je bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. En dat betekent welkom bij een nieuwe Liefdink is los. Ik ben bij je tot 4 uur. Dank uiteraard aan Raymond Kersten voor het afgelopen uur Kersten Classics. Volgende week dan is hij er uiteraard gewoon weer. Dat geldt trouwens ook voor de rest van de collega's. Maar het komende uur zul je toch echt met mij moeten doen. En het wordt leuk, dat weet ik al wel. Zometeen heb ik onder andere Wet Wet Wet voor je. Angel Eyes, Home and Away, die is onderweg. Ook Carly Simon komt eraan. Maar eerst muziek uit de jaren 70. Hier is Elton John.

De echt oplettende luisteraar die is te lang en breed opgevallen dat dit een ietsjes langere uitvoering was. En dat klopt inderdaad, dit was de lange versie van Angel Eyes, Home and Away. Wet, wet, wet, hoor je bij Golden Oldies Radio. Liefdink is los op zaterdagmiddag. We zijn ondertussen een maandje bezig. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan lekker, dus maak je geen zorgen. Voorlopig.

voor je hier de wat minder bekende platen. Bij Golden Oldies Radio, zoals deze. Wax and Systematic. Ik wou dat ik hem eens wat vaker hoorde. Maar goed, dat gebeurt helaas niet. En nou ja, je kan niet alles hebben, hè, zeggen ze dan. En over onbekende platen gesproken. Op Tweede Pinksterdag dan zenden we hem uit. De Vergeten Plaat Top 100. En ik ben onderdeel van het presentatieteam. Dus ja, ik zou zeggen, laat je vooral verrassen. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk sowieso wel, hoor. Als dan alle programmamakers ligt. En dat gaat de goede kant op, hoor. Sterker nog, we zijn al heel goed bezig. En het wordt alleen nog maar beter. Golden Oldies Radio. De allerbeste Golden Oldies. Met nu muziek van Pater Moeskroen. Een ode aan de...

hoor je al bijna denken, liefding, moet het nou? Zo'n rustige plaat. Het is toch zaterdagmiddag, ja? Nou en? Mag je dan niet even een klein beetje glijden? Of hoe zeg je dat netjes? Nou, geen idee. How deep is your love? Van de Bee Gees, hoor je. Ik kreeg afgelopen week een berichtje van Hans. Hans Geersing, die luistert heel erg graag. En dat waardeer ik alleen maar. Dat vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk kun jij ook gewoon invloed uitoefenen op dit programma. Als jij denkt, nou liefdink, je hebt nou eens een keer dat nummer gedraaid. Of hoe zit dat nou precies? Of ik wil graag ook eens een nummer horen. Kan dat? Ja hoor, zeker. Stuur me gewoon even een berichtje via Messenger. Ga ik het regelen. Gewoon. Gratis. Server.

de versie van Joe Cocker, die kent iedereen wel. Maar deze versie is toch helaas nog niet eentje die, die je altijd hoort als er echt iets aan de hand is. Dan wordt toch heel vaak Joe Cocker er nog bij gehaald. Terwijl dit toch echt het origineel was, hoor. With a little help from my friend from the Beatles, hier bij Golden Oldies Radio. Met eventjes een dansplaatje, tenminste. De dansuitvoering van Madonna's Material Girl. Nou, als dat niet fijn is, dan weet ik het ook niet meer, hoor.

Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. Ze vonden destijds het trio Windjammer. Later hebben ze de naam nog gewijzigd in Wat Jammer. Maar ja, dat was wel de magie enigszins mee weg als je mij vraagt hoor. Harbor Light hoor je bij Golden Oldies Radio. Het is bijna 4 uur, dus ja, tot zover Liefdink is los voor deze week. Zometeen Thea van Gameren met de swingende hitmiddag. En daarna gaan we natuurlijk ook nog gewoon door. Check trouwens af en toe wel even de programmering, hè. Dat is hartstikke interessant. Moet je wel even voor naar de website, maar daar staat hij dan hoor, de volledige weekprogrammering. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is Noodweer en In de Disco. Een goed weekend nog en wat mij betreft heel graag tot volgende week. Hoi!

0: aanmaakt, ook jij Jan, neem maar nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken hoor. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een van de halve zool zijn, je moet het er maar mee doen.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: Enrique Iglesias en Whitney

0: Wat een romantiek op de radio, zeg. Ik zei het afgelopen week nog tegen mijn vriendin. Darling, could I have this kiss forever? Nu maar hopen dat mijn vrouw er niet achter komt.
1: Gelul.
0: Oh, sorry.
1: Gelul.
0: Het was een hit in 2000 en het staat op het album My Love Is Your Love van Whitney Houston. Het werd met name een hele grote hit in Latijns-Amerika, maar ook in Europa. Met name in Engeland, Duitsland en in Nederland. En in de top 40 kwam het uiteindelijk terecht op nummer 3 in de Nederlandse top 40. Een mooi liefdesduet van Whitney Houston samen met Enrique Iglesias. Dat was Could I Have This Kiss Forever?
2: Beste

0: uit de 90's.
1: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
2: Oh nee, hè? Daar heb je hem ook weer.
0: Goedemiddag. In dit uur heb ik gave hits van Teddy Swims, U2, Britney Spears, Tom Jones, The Spice Girls en Bob Marley zometeen. Ja.
2: Ja,
0: dat wordt weer een vette show vanmiddag. Ik heb er zin in. Ik hoop jij ook.
3: Ik heb er zin in.
0: Nou, dat is

Zeker is hij. Opeens een enorme witlucht hier in de studio. Want Bob Marley was in de house. Is this love? Ben bij Golden Oldies Radio. Met zometeen de Simple Minds.

0: Pom Pom Girl.
1: Dat was erg goed voor de portemonnee voor Snow in 2019. Hij kreeg opeens weer miljoenen streams op TikTok en Spotify. En dat allemaal dankzij de remake van Daddy Yankee. Het is vrijdagmiddag, het is 1 mei 2026. Dit is Golden Oldies Radio, met nu The Simple Minds. Yeah.

0: dit zeg. Uit de 90s. Sex Bomb, baby, you can turn me on.
1: Golden oldies radio.
0: Ik neem je mee naar de haciendas in Mexico. Daar waar de drie amigos vrolijk staan te spelen in de lokale kroeg. Je ruikt de geur van fajitas met pittige salsa saus. En dat zijn in een nutshell de ingrediënten voor de nieuwe single van Bruno Mars. Dit is Whisk It All. For just

0: olé.
1: In Mexico, daar zeggen ze geen olé, hè. Daar zeggen ze caramba. Het was Bruno Mars en Whisk It All.
2: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
1: En weet je wat ze zei, die Mexican girl?

NL. En dit was Falco en Dear Commissar. We stappen in onze tijdmachine en dan zijn we opeens terug in 1977. De wereld staat onder spanning door de Koude Oorlog, terwijl technologische en historische mijlpalen elkaar opvolgen. De lancering van de Voyager 1 en 2 opende de deur naar het verkennen van de ruimte. En tegelijkertijd zorgen politieke ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen wereldwijd voor een gevoel van onzekerheid, maar ook van vooruitgang. We eten aardappelen, groenten en vlees, maar de frietjes en de hamburgers zijn ook een opkomst. En in de bioscoop gebeurt iets revolutionairs. Star Wars verovert de wereld en zet de science fiction wereld definitief op de kaart. Ook films als Saturday Night Fever brengen de disco-cultuur naar het grote scherm en maken van dans en muziek een wereldwijd fenomeen. Op tv kijken we naar Charlie's Angels, maar ook naar de serie MASH en The Love Boat. Ook zaten we avond na avond voor het kastje te kijken naar deze vrolijke gasten uit Amerika.

0: Ja, gewoon nog maar even een kwartje in de jukebox hoor. Het ging over de jaren 60, maar het werd uitgezonden in de jaren 70. De serie Happy Days. Met Ron Howard als de brave Richie. En Henry Winkler als de stoere Fonzie.
1: Hey!
0: Ja, dat zei hij altijd, hè. Dat was het dus op tv. Maar wat waren dan de platen die je hoorde op de radio? Dit is een kleine compilatie van de drie best verkochte singles in 1977. Hier komen ze aan.
2: Nummer 3.

0: En de laatste. Dat is de Vinyl Disco hier. Nog eentje lekker dansen. Zo vlak voor het weekend. Op vrijdagmiddag op Golden Oldies Radio.
1: Lekker old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: Mag ik jullie weer hartelijk danken voor het luisteren naar de vrijdagmiddagshow op Golden Oldies Radio. Straks na het nieuws van 5 uur gaan de hits gewoon door. Vanavond van 6 tot 8, 2 uur lang, is Paul Bakker hier weer. Met een enorme hitkoffer vol met huts. Of was er nou een enorme hutkoffer vol met hits? Dat kan ook. Anyway, hij is er straks van 6 tot 8. En zometeen, na 5 uur, grote vriend Mark Simons. Hij schuift weer aan. Heel veel plezier met hem en de rest van de programmering. Nog een fijn weekend en wij spreken elkaar volgende week vrijdag weer. Even na het nieuws van 4 uur. En als laatste, knock on wood, Amy Stewart.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Utrecht richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer in de file wordt omgeleid via een tankstation. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Gorkum vanaf knooppunt Everdingen over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ja, weekend is begonnen!
4: Week 18. Ja, dat moet een rustige week zijn geweest.

gillende meiden eind jaren 90 voor Five. You were everybody's get up. En dit is wel wat je noemt een eendagsvlieg. Eén keer een hitje gehad, deze Zweedse jongens. En daarna is het heel stil geworden. Ook geen solo carrières. Ja, het kan soms verkeren. En iets beter ging het met deze Britse new wave band, de Thompson Twins. Vernoemd naar Thompson & Thompson. Dat is Engels voor Jansen en Jansen in de stripserie Kuifje. En niet alles wat ze hebben gemaakt is een hit geworden, eerlijk is eerlijk. Maar als ze optraden maakten ze stevast dezelfde opmerking. Is er een dokter in de zaal? Ja, dan wist het publiek natuurlijk wat eraan zat te komen. Niet Hold Me Now, maar wel

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Het origineel is van de Village People uit 1979. Maar vakkundig verbouwd in de dierenwinkel door de heren van de Pet Shop Boys. Go West!

12 jaar geleden overleed de man met de markante stem. De zanger van Hot Chocolate, Errol Brown. Hij werd slechts 71 jaar en het started with a kiss. En dat is een manier van communiceren. Communiceren is belangrijk in de wereld. Een telegrafische boodschap werd voor het eerst verzonden op deze dag in 1944. En werd uitgevonden door Samuel Morse. En dit is ook de dag dat de zomertijd in Nederland werd ingevoerd in 1916. En in New York wordt de Empire State Building geopend. Het was 1 mei 1931. En in 1966 gaven de Beatles hun laatste concert in Engeland in de Empire Pool in Wembley. En in 1995 gaan in Nederland twee nieuwe televisiezenders van start. De Music Factory met videoclips en TV 10 Gold met televisieseries van vroeger. TMF werd een succes, maar TV 10 Gold

Boogie Shoes. Maar het klinkt wel lekker. Casey and the Sunshine Band. We gingen terug naar 1978 op Golden Oldies Radio. En wil je weten wie er vandaag jarig zijn? Blijf vooral luisteren, want zometeen komen ze allemaal voorbij. Maar eerst de dame die in 1984 een Grammy Award kreeg voor...

En we pakken de kalender er even bij. Eens even kijken hoor, wat er te vieren valt vandaag. Ah ja, voor het eerste feestje even naar Frankrijk. Isabelle Véronique Geffroy. Oftewel de Franse zangeres Zas. Ze treedt nog steeds op, ook in Nederland. Ze wordt 46 jaar. En ook jarig vandaag Pauli Rantasalmi. Ja, mijn Vince is niet meer wat het geweest is. Hij is de gitarist van The Rasmus. Hij wordt 47. En de Amerikaanse countryzanger Tim McGraw wordt 59 jaar. Een voormalig Nederlands schaatster. En volgens mij ook Olympisch winnaar van goud. Yvonne van Gennep, ze wordt 62 jaar. En ook feest vandaag bij de Amerikaanse zangeres Rita Coolidge. Ze wordt 81 jaar.

rentenieren. Ze heeft haar huis verkocht in New York voor 6 miljoen. En tussen de lunch en het avondeten is ze bezig met het tellen van de royalties. Lisa Stansfield op Golden Oldies Radio. Zometeen hoor je Acta de Munich. Het regent zonnestralen naar Cock Robin.

daar ben ik. Het regent zonnestralen. Ja, de hitcover staat er weer open naast me. Ik voel me een beetje onder druk gezet. Dus ik ga snel plaats maken voor Paul Bakker. Je hoort hem zo meteen tussen 6 en 8. Veel plezier en tot besluit. Maar

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

dit kan mij niet lang genoeg duren. Geweldig. Hem en Ivan de Jets. In 1975 en de Guitar King. En in 1979 hoorden we Elvis Costello en Oliver's Army. Uit 1979. In 1977 werd een film gemaakt over de beroemde bokser Muhammad Ali. We kennen hem ook als Cassius Clay. En uit die film hoorden we George Benson. En The Greatest Love of All. Het werd later een grote hit voor Whitney Houston. Hier in de 70's Show.

The Miracles in topvorm in 1975. En The Love Machine, daar hoor ik nog van Joni Mitchell. Uit 1974 met Raised on Robbery. Dit is de 70's Show met zometeen de Marmalade. Maar eerst Gary Shurston. And I got a kick out of you.

Oh ja, ik kreeg het er warm van. Karen Young en Hotshot uit 1978. En jouw ieder verscheen de vrije LP die je nog had in de jaren 70. Van cd's hadden we nog nooit gehoord. De LP, The Year of the Cat. Prachtige uitklaphoes. Hangt bij mij ingelijst aan de muur, dames en heren. Dus ben ik dat u het weet. En de single van die LP. Hier is Al Stewart en On the Border.

Dummy Gray, The Northern Soul, 1975. En Out on the Floor. En we hoorden ook nog van The Rubettes, 1976. Met You're the Reason Why. Dit is de 70's Show met Billy Ocean.

1974, Sunny en Doctor's Orders. En tot slot het uur horen wij van de LP First, 1973, David Gates, liedzanger van de groep Brad, en The Sweet and Cloud Rain. Tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 22:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
5: Volle kracht.
6: De Muziekfabriek.
7: We hebben weer een uitgebreide selectie voor je gemaakt. Dus in dit komende uurtje de Muziekfabriek gaan we ze weer haarfijn aan je voorschotelen. En we draaien ze 3-3. Dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation.
8: Ron van der Steen.
7: Vrienden en vriendinnen, we beginnen met een liedje uit de jaren 90. Hier is Atlantic Ocean en Waterfall.
9: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen.
10: De Muziekfabriek draait op volle kracht.
11: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziek.

0: hebt hem vast herkend. Erik Messi. Weet je wel? Uit Toontje Lager. Dit was zijn soloplaatje Zonder Jou. Nederpop van het allerhoogste niveau. En daarvoor zat uit de jaren 80 Alan Parsons Project Don't Answer Me. En we begonnen dit rijtje van drie met Atlantic Ocean en Waterfall.
1: De Muziekfabriek.
0: Misschien wil je muzikaal wat inbrengen. Nou, dat is goed hoor.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Gewoon even lekker mailen via www.rondvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. En de eerste is uit het jaar 2010. Het is een heerlijk dance nummer. Het is die van Ella Rose. Hier is I Can Feel.

zo scheurig, hè, dit. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog even de administratie met je doornemen. Peter Gabriel stond destijds vele weken nummer 1 met dit nummer, Slashhammer. Daarvoor Vanessa Paradis, dat fotomodel. En ze kan ook nog een aardig nootje zingen. Be My Baby. En we begonnen met Ella Rose, I Can Feel. Love.

0: vocal.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: De 7-jarige Catherine begon met zingen. Ze zou later uitgroeien tot een megaster. Haar naam werd veranderd in K-Star. Ze werkte onder andere samen met Tony Bennett, Pat Boone, Count Basie en vele andere prominenten. Laten we eens nader met haar kennismaken. Luister naar K-Star en Rock and Roll Walls.

0: Het is wederom een juweeltje, deze Jukebox Classic van K-Star Rock'n'Roll Walls. Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic? Nou, even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een bron van energie.

0: voor iedereen. De Muziekfabriek maakt je dag.
1: Ik heb ze echt zorgvuldig geselecteerd dit keer.
2: Echt waar. Hier zijn de volgende drie. We beginnen met die van Nena en Kim Wild. Any place, anywhere, anytime.

uurtje staan te swingen. Deze van David Christie en Saddle Up. Daarvoor zat Laura Jansen van het album Bells, hoorde je Wicked World. En we begonnen met Nena en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Als dat maar goed gaat.

0: Deze Amerikaanse gospel- en soulzanger bereikt het hoogtepunt van zijn populariteit in de jaren 70.
1: Oude lullenplaat.
0: Een bandlid van de Rolling Stones zei ooit: "He is the greatest artist of all time."
1: Oude lullenplaat.
0: In de Rock'n'Roll of Fame is Green in 1995 gehuldigd als een van de meest begaafde leveranciers van de soulmuziek. Green verkocht meer dan 20 miljoen platen. Laten we eens een nummer van hem opzetten. Luister naar Tired of Being Alone. Hier is

0: Wat een heerlijk dansnummer. Quarantino en Mitch Crown, hoe komen ze bij elkaar, zeg?
1: De Muziekfabriek.
0: You Can't Deny. Daarvoor zat van eigen bodem de Paul Eduard Band met

www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je te gaan. Ze is een beetje over haar top 1, maar het is toch nog steeds een goede zangeres. Ik heb het over Whitney Houston. Je gaat luisteren naar Million Dollar Bill, gevolgd door David Lee Roth met California Girls. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen, waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten, na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Nederland is een doolhof, een labyrint, een onbetrouwbaar geheel. Vol tunnels, valkuilen en meewaaiende winden, pieptonen en zendervervuiling. Is het Hermie Hakvoort, Nico van der Linden, Tom Polderbrink of Herman Kramer? Nee, het is Johan uit uw radio.

En ondertussen doen we de groet alvast aan Koos en Anton, aan Yves Somers, aan Maries en Bianca, aan Ralf en Yvonne en alle luisteraars op de streams. Welkom op deze zaterdagavond, avond van Johan en Mike. Op 5840 kHz, op 1206 kHz Brabant en Gelderland. En natuurlijk via de stream van GoldenOldiesRadio.nl of www.shortwavedx.nl. En zoals gewoonlijk op de zaterdagavond kunt u erbij zijn voor uw eigen groet en verzoek op 06-824-50674. Dus 06-824-50674. Of via ons e-mailadres info@shortwavedx.nl. Dus info@shortwavedx.nl.

Naast een week met heerlijk weer van die lekkere plaat op de zaterdagavond. Op jouw vrije zaterdagavond. De Jongen uit je radio en de Creedence Clearwater Revival. En I Put a Spell on You.

06-824-50674. Dus 06-824-50674 voor uw eigen groet en verzoek. En deze plaats speciaal voor ons coachje. De zendertechnicus van 1206 kHz in Brabant. In Ooijen op de grens tussen Brabant en Gelderland. Deze plaats speciaal voor jou.

dat allemaal via de middengolf en korte golf en via de stream van GoldenOldiesRadio.nl. De Golden Earring en Paradise in Distress. En beste Jenners, onaangepaste medelanders en ongelovige Koosje. Zij appte naar de studio en vroeg of dat ik een plaatje wou draaien speciaal voor Maurice en Bianca. Dus Maurice en Bianca, de volgende speciaal voor jullie namens Koosje.

0: Oldies Radio.
1: Uit deze plaat, beste Jenners, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, speciaal voor die wonnen namens Ralph. Dit is Anita Gabo en Miracles.

Speciaal voor Yvonne deze plaat namens Rallen. Uit het mooie Zevenaar. Anita Garbeau en The Miracles. Het beste zender, zondag gepaste Nederlanders en ongelovigen bij sommige platen. Dan heb je een bepaald gevoel, een herinnering. Bij deze hou ik voor mezelf, maar geniet van deze plaat van de Hollies. En de air that I breathe.

En zo, beste Nederlanders, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, draaien tot de tijd zijn van 10 uur de allerbeste gauwouwe. Hier op Golden Oldies Radio. En Radio 210 op 58,40 kHz en 1206,4 de streams van GoldenOldiesRadio.nl. Hier is Manfred Mann en Pretty Flamingo.

En dit zijn ze beste genders, onaangepaste medelanders en ongelovigen. De hits uit de tijd dat we nog jong, knap en mager waren. Cunningham en Norman Jean, Wants to be a Movie Star. Ja, dat wou ik ook eigenlijk wel een movie star zijn, maar het is eigenlijk nooit gelukt. Radio ster. En je weet het, radio is kapotte tegen.

Allermooiste platen van toen en een diepe verleden hier bij Johan uit de radio op 48 en 1206 kHz en via de stream van goldenrolliesradio.nl. En de volgende plaat is speciaal voor Sean. En Sean, we wensen je namens iedereen in de WhatsApp-groep van harte beterschap. En ook namens Yves Somers. En ik moest een plaatje draaien waar ik van wist dat jij hem leuk vond. Dat is deze van Peter Kent en It's a Real Good Feeling.

What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes

0: kun je niet zien.
1: Met deze fantastisch mooie plaat in eigen taal van vader Abraham. En in de C-klasse. En voor meer informatie, beste genders, onaangepaste medelanders en ongelovigen, ga naar www.shortwavedx.nl. Dus www.shortwavedx.nl.

En dit beste zender, zo lang vaste Nederlanders en ongelovigen, was het rustpuntje in deze Johan uit je radio. Met champagne en how about us? En ondertussen alweer zo'n kleine 9 minuten over tijd zijn van 9:30 geworden. Dus we hebben nog even te gaan. Oftewel 21 minuten, de allerbeste van toen en het diepe verleden. Dit is Chris Rea en onder.

het beste genus onaangepaste Nederlanders en ongelooflijk is puur genieten op deze zaterdagavond bij Jongen uit de Radio. John Denver en zijn Calypso.

Zo, beste ladies en gentlemen, dat zijn de beste zenders, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen. Het zit er weer op, het is weer voorbij. Vanaf 6 uur deze avond heeft u kunnen luisteren naar Jongen uit de Radio op de 5840 kHz, 1206 kHz. En vanaf 8 uur via de stream van GoldenOldiesRadio.nl en natuurlijk via de website www.shortwavedx.nl. En mag ik u bedanken voor alle aandacht die ik van u deze avond heb mogen genieten. Al die groetjes en verzoekjes.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. Tell me what.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïense president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct herkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging.